ik oprecht, geloof me, ik bleef je steeds trouw. En als ik een kennis mocht zien, dan groet ik en